Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mensen wat krank.
1: Vinkers, ik zal het nog eenmaal met u proberen. Ik tel tot drie. 1, 2.
0: Ja, dat gaat, hè.
1: Ik tel tot drie.
0: Tot of tot en met drie?
1: Je hebt gelijk, ik tel tot en met drie.

gebed. Ik ging hem in zien een rolstoel rieden. Geet een beetje niet zo best.

en wil niet vertellen dat ik de wegenwacht bepel. Die komt dan met ne fietspompte die. Het lukt hier om en de hond is blies. Het is niet maar, ik ga van alles tegen zeggen, geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse log. Ik stond erbij en dan verstond twee dagen vrij. Ik kon er niet samen genieten, toen moest ik de pasbord bieden.

Ik ben het leven van de wind. En dan blinkt, dat zegt Leur in het verder kiek. Gelul, gezeur, dat kan toch niet? Net is de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakakassa. Dat is nou de wind. Disco. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietspomp op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de puf dan is, dan help ik u. Dan help ik u.

0: Ik heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you. Lou,
0: ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken dat allemaal vanavond bent blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op in gevangenis, weet je niet? Ja, die hebben niet ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besloot, wat ik zelf heel fijn zingen. En dat is van Uli Ule Oaen. Jullie weten wat betekent, hè? Voor de leuren die dus niet weet. Uli Ule Oaen, dat betekent dus, als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olieën met zonnebrandolie. Anders dan verbrand is. Kijk, als je zo'n leuren ziet, dan ben ik heel zorgzaam. Dan vraag ik van Uli Ule Oaen.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gracias, gracias. Los Lobos.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk eens, wie er aankomt.
2: Hé, hey, Jans.
3: Oh, mooi.
2: Waar staat je bij op, Peert?
3: Ja, zeker al een poos, hè?
2: Ja?
3: Ja.
2: Och, keel. Wat een mooi Peert, ja.
3: Ja, zeker. Het beste.
2: Binnen krom is hij, hè?
3: Ja, hij is binnen die handy, ja. Maar verder
2: ja, ja, ja.
3: Wil je achterop?
2: Jawel, joh.
3: Nou, gaan we zitten.
2: Nou, maar hem. Ja.
3: Kom op, rustig, Albertus. Ja, kom er maar op.
2: Albertus, Eddie?
3: Albertus van Klinken.
2: Ja. Oh, kill, wat is je wel.
3: Dit is Mary van 20, joh.
2: Albertus van Klinken. Nou, ik hou er goed vast aan, dan bitter ik eraf, joh.
3: Nou, dan hoor je, hoor.
2: Joe. Waar gaan we eens in? Naar Honsrug. Honsrug, dat is

0: Nou, en ben je ook benauwd best?
1: Gewoon wel een bidden, ja.
0: Ja, jongen. Ja, nou, rustig maar, Albertus. Rustig.
2: Onzeker en stoksteun, strompelt in de foyer. Stierik of all places, wat laat genomen met hem mee. Holle oom, dubbele tongen, van Tiet en Ruimte geen idee. Zombie en steen, een zombie nam mij mee. Tiet vleg als een speer en fruit als een banaan. Bloes is in essentie vrolijk, zo kijk hij er teun aan. De bender das niet te spullen, zet de o zo voorzichtig in. En pas aan het einde van het eerste nummer kwam de viool onder de kin. Luidruchtige landgenoten, lachend op de eerste rij. Dit cowboy hoed een publiek onbegrepen, na twee nummers een held voor mij. Wat kan een mens nog veulen geven, ook als hij zelf niks meer heeft. Al is er geen spat meer van over, zo'n herinnering. Zombie en steenwiek, heilen ver van huis, speelt levensmuziek vanaf de veranda, zonder een eng veilig thuis. Bezocht nog in het museum van zijn schilderende knie, beiden voor mij niet overtreffen.

Onzeker en stoksteunend, strompelend in de foyer. Steenwijk of Old Places, wat landgenoten met hem mee. Hallo, dubbele tongen, van tijd en ruimte geen idee. Zombie in Steenwijk, een zombie nam mij mee.

Dat is gek, maar in Heerenveen doet het Veske dat heel goed. Nou, dit is vrij docent, hoor.

0: heeft Fiona mij al 10 keer gezag. Dus toen homo zal zijn.
1: Ach Jan, ik had al zo'n vermoeden. Maar het is prima zo.
2: Je wist het allemaal al.

heeft wat eieren in het karbies en frisse stoet. Het is hier stukken kolder, maar het is hier goed.

kinderen die stunt hem op raad. We hebben dich altijd de woorheid gezaad. En geef eens even mis of de zitten op het. Dan hast du gauw door die zeer goed geschut. En zit.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, tis doch wat dit hat doch niemand kunnen bedenken. Ja, wie so lang nie bi me kakel mee. Nu is toch niet dat wie nu zo kusrecht is. Maar anderhalf meter is.

sabbat. Wij zelfs voor boschoppen nog, ja in de riem wat staan, door maar in Jumbo, goddank woon ik in de stad. Ik zie de koeien die voor het eerst weer naar buiten heen gaan, nou ik zit binnen, het is nu tijd voor het nieuw normaal. Ik ben nu wat kloor met prakken zien, kloor met trallen, nog en dan mogen we

Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang en dieper en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moesting vol met bonen en met sla. Ik ben

Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

van dat moment ben ik me nog altijd heel sterk bewust. Dat was de dikke knuffel van mijn mam.

zoenen, achter de sjoel, in de fietsenstalling of achter een hek. Aflekken op een vuifje, jong, dat wordt te gek. Gestolen mulkes van het leukste meidje van de klas, dat wordt een dit.

zomerdag. Verstrengeld in een blond meertje, met ervaring, met allebei een stuk in de kraag. Samen zwevend langs de poort van de hel. Een zoekvlek

smaakt weer veel te goor. Maakt het voortkom, voortkom al die kloren. Nog één dag, dan nog ook echt voor.

wil mijn moed er ook nog in. Heeft er mij ook in gehaald. En hij dan toch bezig bent, speurt er mij ook nog in. Waar is dit dan? Gooi nu aan sloten.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

mooiste dag. In gestrekte draf bij de Oldehoven, maar nou omgekeerd nog even naar boven.

0: weet, dat weet ik ook niet. Dat heb ik nog nooit gehad.
1: Wat denk je, dat is wel dat lekker, hè?
0: Dan kan ik nog weer, ik zeg toch dat ik het nog nooit
1: ja, dat is wat. Nou, ben je ook dan dood? Neem je door een beetje van en ik door een beetje van. Dan kan wat rauw.
0: Oh, rauw. Ja, dat is hartstikke goed, zeg. En houd allebei niet lust, hè. Dat is goed, wie je handen, dat is net een vuilnisvaar.
1: En ondertussen barsten wie van de honger, hè?

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

pot. Maar de nacht nog jong, net als gij. En we zitten hier goed. Weinig licht. Weinig volk.

Op uw schoonheid, op uw liefde, op uw gevoel voor humor. En op hoe sexy je bent. En jij kijkt verlegen naar beneden. Met een lach zet het glas aan uw mond. Je neemt een slok en kijkt me plots indringend aan.

een deur achter ons dicht. En ik sla mijn arm omheen. Haar waait voor uw gezicht. En gevraagd waar gaan we heen, lief. En ik zeg waar de wind ons brengt.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat hij aan het roken bent. Dat mag hem ook toch echt niet wennen. Ach, mijn kleine wiefke, toe wordt toch niet zo groot.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Troede Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Troede Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet.

Ik zing over Schuitjesuilen en ons Elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schuifjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands.

Vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groenskrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te hemelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan,

Wat aardig, wat een volk dit, voor zo'n Friese troedeboer. Dat gesuiter langs de zaaltjes is helemaal geen koepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn

in mijn gevoel. Ik kom eraan. Ja, ik heb ze bijna daar.

Als ik nou moest kiezen in deze stoot, dan ging ik door het leven met jou te moorden zoot. Ik word best wel veel van zo'n mooie de rij. Ik wil ze geen zijn op elke kwekerij. Begroof me als ik doodsterf, nooit in zaak. In de oren in kiesie, bieden alle kijk. Gewoon in die toenen en luist nooit zo hoog. Dan druk ik niet zo moorden, zelf al omhoog. Zelf kweet zo moorden, zelf kweet zo moorden. Wat is het leven weer, zul naar zulf kweet zo moorden. Daar ben je maar twee dingen, waar geld nooit kan komen. Echte luiden en zulf kweet.

Als ik naast die op de bank zit en dan denkt hij niet zing, wil kijk van mijn goor aan als ik. Dan is een maal. Het maakt me van het hart, zeg zoals ik het vind. En ik mooi het wat ik zeg, of wat ik zo verlegen als

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

Maait van boerengrond. Mijn diabrouw en dialect en elke nooit verstand. Jorin, Jorroet was dia, ik wist gewoon uit aas. Van zuivelode strietje, wat Nederlands, Duits en Frans. Maar Raymond is puur dia, dat is meer wel te verstaan.

ik hol die altijd hoog. Dan word ik toch CDA, maar ik wist dat dialoog. Maar een dag is voor dia, te min als toen mij vraagt. Ik huiver maar even maar te kijken of dialecten dag.

ooit in dat ik wacht. En mooi dat ik van die droom zin zei, mooie dag. Dat ik die zag en die lach me betoverd heeft. Mooi dat als du soms aan me denkt, zei mooie dag.

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan hek weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.

0: zingen wij. Que sera, sera, met Doris Day.
1: Ik spaar de kauwgomplaatjes van Roy Rogers.
0: Ik die van John Wayne.
1: We drukken Sputnik.
0: Ik

0: maar het was niet goed genoeg. Het kunnen leven lang niet met,
1: het was niet sterk genoeg, er is als niks van.

0: fietstas op de Solex bij Miva. Veilig achter zien lange leren jassen.
1: Een hele dag op schoolreis, voor het eerst in Dronerzand. Met bananen, 10 kadetties in de tas.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

lezen in Genesis hoe de mens de schepping verfraait. Even blozen als Petrus hoort dat de kraai al driemaal heeft genaaid. Maar ik ben zo stom dat ik steeds weer zeg:

0: Tot zover het nieuws. Dan volgt nu een waarschuwing voor de scheepvaart. Pas op.
1: Rustig zeggen dat deze week de week van de aardbevingen was. Minister Kamp kwam naar Groningen om tekst en uitleg te geven. Premier Rutte zei gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad dat de kwestie topprioriteit krijgt van het kabinet.

er, het is kort of het is lang. De seks heeft zijn boutique, waar rust heerst is ze stil. Een strijkje zien muziekje, de pauze stijgt de pil, nieuw glas.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Zo was de regen op 10 paraplu. Zo was de golven op het struit. Zo was tien zagen fluister. Zo was de storm over ons land. Zo was de cello in de tweede minuet. Zo was vuur dat brandt. Zo was tien lach in het duister. Zo was het klappen van één handje.

Volgens mij heb ik mazzel. Want het liedje van mijn leven is een lied van geluk.

zal u eens een verhaal vertellen over onze moeder Twent en hoeveel ze weet van uw kinderhond. Onze moeder Twente, zij heeft een groot schoot. Ze kreeg een menig vele kinderen en veel met er ook aan dood. Onze moeder Twente spreek, als ze spreek, zo wies. Dat komt omdat ze zo oud is, hier terechtkom is, door het is. Onze moeder Twente, een S en een alle stee, was spoorlicht van keihard waren, op haar land en voor haar vee. Onze moeder Twente, ze heeft haar kinderen leerd. Ik kan gerust wie voort wil gaan, als je maar naar toes terugkeert. Onze moeder Twente, een knoestige omhoog. Het land, de voordeep echte deur. En geit, hoop je het in toon.

onze moeder Twente is niet van iedereen. Ze heeft een ekel als er zo'n vrem volk hun keuken komt binnentreden. Onze moeder Twente zit recht een stille kracht. Ze heeft een volk met zachte hand het oldershoes bijbracht. Onze moeder Twente, ze bracht een kinder groot en gaf ze een grote zegen met. Mijn kind, zo sprak een wiesgemoed, hij denkt dat je kunt

van een wijn is ze zelf nooit op schat. Van Toompie, al voor die geboorte afgezat. Van Toompie, het spook in ons leven. Want als ze scheef voor het putje steest, dan pies

Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

jeneverstokerij. Verdom was knoeien en kraam, voor zo'n zulf en haar grut. Mort op het duvelseiland zit geint meer in de put. Onder het gras, onder het mos, liggen resten van alle fundament. Boom in grillig, graan en gries, met haar

Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Vuurzetter. Want de nikszeggende hebben lang genoeg in de mond gehouden, omdat ze met allen links gehobby en rechts gelobby niks wisten te zeggen. Niks wisten.

geworden. Altijd prijs bij het touwtrekken op begrotingskermissen, waar iedereen alleen maar bezig is met zijn eigen miljoenenjacht. Hoe de jackpot geheid gaat vallen. En dan? Is er wat er dan gebeurt? Vertel me. Geboeien vallen om.

Nu du es rustig, wat? Nu du es rustig. Het wordt tijd voor actie. En ik stel vuren met veel retoriek. De Drentse hunne bedden weer route spreiden. De tulpen uit Amsterdam weer jekere dag te plukken. En ze schoon onder die bossenbollen in te stampen.

plekken. Voor jullie die nog te voel zijn om te gaan liggen. En dan met de generaal, pardon, op straat gezet moesten buren. Weet je wat er allemaal aan de hand is? Nog veel meer. Het moet weer helder worden in politieke, ja. Dat land met weerboeren die in grauwe confetti-packsjes, grieze wolken, luchten voorspellen van Vermeer.

0: beantwoordde alles. Ik kan alleen bevestigen dat het op deze manier naar de knoppen gaat. En wie Aristoteles ooit zag, hij staan de verkeerde knoepjes drieën. Zal de bloem die wil gaan groeien en de knoep sterven en sterven. Dat liek verrek veel op dood gewoon.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb een stuk land en nog aardig wat vee. Daar wou ik u eens wat van vertellen. Want met al die koeien, die varkens en zo.

0: Scheerden die en het varken zegt, die min op de boerderijen. De katten en de haan en de vrouwen die snouter nog hoog bovenuit. En dat geet min te keer en het is altijd maar weer.
1: Maar...

A joren harre nich meer, nor de kark hem wes mi fa. Ne kapelon, ne paus, ne potter, heel de hamper uit meka. Het stabat mater dolorosa, harre zo lang aan nich had. En die is ire lacrimosa, zingen enkelt nog in bad. Dus toen dagen va ik ga weer, aankom zondag naar de mis. En door hun nieuwe leedkes, zo jong en ja zo fris. Rondom het altaar dansen wij blij, te gek, joh, Jezus leeft. Ik hou van jou, ja, net zoals hij ook van mij gehouden heeft. Ja, we zingen en we springen en we zijn zo blij. Valderieren, valderij. Pak de hand maar van die ander, kom erbij en zeg maar ja. Want je mag er zijn van Jezus, wees lief, halleluja. Ja, lief zijn voor hem en zacht zijn voor haar, ook hij was zacht echt waar. Dus knuffel de vrede naar elkaar, kerk zijn is een streelgebaar. En hij stierf op Golgotha, valderieren, valderaar. De dissemis was va heel aaswen, ne nien va kwam de kark weer uit. En in hoesplein he het bankstel, met ne rotklap deur de roet. Heer up naar de buurvrouw prostituee, pakken de voezelfles. Zoggen ne knokfilm op de tv, en smeed ons moe om de oren met een mes. Heer vleuken zijn kinder op moestrukken aan, door hun wie disselet deur de roet. Heer up naar de buurvrouw prostituee, pakken de voezelfles. Zoggen ne knokfilm op de tv, en smeed ons moe om de oren met een mes. Heer vleuken zijn kinder op moestrukken aan, door hun wie disselet. Kinder toch waard, Ufa is niet best.

bent nu 5 jaar en begint steeds meer op een vaat te liegen. Wat die God vandaag voor het eerst gerne bekieken. Uw vaam was vandaag eigenlijk oppassen. Maar hij moest ook de voetbalshirtjes uitwassen. Dus hij roept vandaag voor de eerste keer het groene gras. En hij ziet met eigen ogen de ballen heel mooi, vol op de stropdas. Hij wordt vooral besmet met het virus dat voetbal heet. Voetbal, dat wil hij ook, dat is zeker weten.

ben nu zo'n 10 jaar op wie erop mag gaan. En die kreeg een vrije trap waar hij achter mag gaan staan. Het is 2-2 in de wedstrijd tegen de rood-gele buren. En die mag nou de ballen richting het doel gaan afvuren. Hier neemt een grote aanloop. Hij krult hem over de muur. De keeper strukkelt over zijn been. En het noemt me nou een goede buur. Want de ballen vluggen mooi in met nog 5 minuten te spelen. Kampioen bij A1. Dat is mooi tegen die rood-gele.

weer een kop. Want de avond ervoor was hij zeker niet, nee, de Bob. J&D bij 12 en station, dan ben je best. En het smaakt zeer goed, ja, dat lekkere natte gest. Maar nu ben je wakker en je moet weer naar het veld. Hier gaat maar gauw heen, voordat een bezorgde onderhoek belt. De opstelling maak je bekend bij de jong die je leidt. De jong kan

een olifant in de kast. Hey!

doch din Leifde zuidert in Wien. Du roekst naar de heerlijkste ui. Sprokeloos, het geluid van die noom en alle wichten rond van die. Neem je met, haal erom schoon. O du, scheerste van alle wichten, zo mooi als de merrie van die woon. Dien sieroden langs dien wang, de hanger om dien hals. En alles van gold dat ik mag, alles luister, drop en raar. Zolang hij bij mij is, roekt alles nog geluk. Mijn lijf vlijt zich aan mijn bos, als midden

O vriend van mij, wat bist du mooi, zo oinig mooi. Ja, die ogen als kleine diamant, als lelies in een veld.

life, wat bist u mooi. Zo fris en zo gruin in beer. En mag ik in dien schoorduw zitten? Dien vrucht, zo zuid in mijn mond. En wie ween de life de night? Want zij is nooit te weg. Zij is er, wanneer zij dat wil. Kijk, door komt hij aan. Geen berg is om te hoog. Hij danst over de dun. Als een gezel, een jong hert. Oh, mijn life. Dien lippen, zo rood als mijn blauw. Verrukkelijk is die mond. En die wang glin in oomscheen. Mijn life, ik val me zo gauw bij die. Dien bossen ben als een tweeling. Een stroom wit tussen blompracht.

Alles, alles is mooi aan die. Volmolkt die schoonheid. En du hast mij betoverd met een blik van in ogen. Want genot is die liefde. En hou veel zijder den wien. Die lippen smoken naar honing. En die tong wien mij op. Oh, wien mij op.

en drink de liefde. En drink tot een zolige droom schaam. Ik sluip, maar mijn hart was wakker. Ik droomde over mijn lijf. Oh, kom binnen, mijn lijf. Mijn nokke woordheid, ondoen van al het voel. Het vocht op mijn poriën en de druppels van liefde van mijn lijf die. Door is mijn lijf, hij stuit bij de deur. Ik spring op van blijdschap, mijn haat gooit de keer. Oh, kom binnen, mijn lijf.

Oh, luister, ik zuik die. Wat ik in die night vind. Mijn luister het kleur. Bient het van elke hoorn. Zien lokken ben gol op het zuiverste water. En zien ogen ben naar sprakkels in een eeuwige duisternis. Zien wang kleurt de horizon. Zien mond vloeiboor nat, genot. Zien lichaam als een kunstwerk. Oh, zo hemelsblauw. En alles aan om. Luifte, lust. Ik ben van mijn luifte. En mijn luifte is van mij. Ik rook van streek.

Dat wist toen, tot het eind. En nu die word ik wakker. Zelfs, smurks, gooi ik vrouw op. Doe waams mee en doe geest mee kleur. Dien heup, rond dien lichaam. Dien novel, een saffier. En dien buk laait mee naar dien bloesem. En zij oont mee haar pracht. O lijf, eet en drink, mijn lijfde. Drink, dat dronk worst. Ik was een vesting en mijn borsten waren torens van verzet. Maar door die oomde ik mijn poort. Gaf ik me over voor die. Kom in lijfert, kom in lijfert.

Amerikaanse cadeau veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

en zelfs de godverlaten zandweg start een man wat vissig uit. De wind die blaast in die jas omhoog en hij mompelt vanaf nou recht vooruit. Zij vat zijn tas en hij zwiept hem fier over zijn schouder breed en sterk. Zet zijn eerste stappen in het zand en denkt, allee, aan het werk. De warmte vat hem stevig vast en de zon brandt op zijn huid. Maar zijn passen die doen stof opwaaien, want hij weet vanaf nou recht vooruit. Hij komt binnen in een dorpje. En de mensen zijn er zacht. Hij zet zijn eigen op in een stoel en iemand zegt, hé jongen, we hebben op jou gewacht. Zijn glazen worden volgegooid en de kelen straf gesmeerd. Buiten jankt een zwerfhond, tussen huizen leeg verweerd. Binnen vat hij nog een glas en kijkt pensend voor zich uit. Ziet een avond vallen en hij weet vanaf nou recht vooruit. Zo zit hij nog de hele nacht, tot de zon uiteindelijk opkomt. De rook cirkelt traag om zijn geleefde kop en de drukte die verstond. Hij draait zijn hoofd en zijn blik die vangt die van de man achter de toren. Die knikt een keer naar buiten en zegt, vandaag blijft het niet droog. De man die drinkt zijn glas snel leeg en stapt de deur dan uit. En als de huurste regen op zijn laarzen valt, weet hij vanaf nou recht vooruit. Dagenlang gelopen, aan één stuk zonder stop. Hij besluit om te gaan slapen, met zijn tas onder zijn kop. Ja, en 's morgens vroeg in de ochtend daar, dan doet hem alles zeer. Hij strekt zijn benen en recht zijn rug, en daar staat hij weer. Die zelfs door een god verlaten zandweg, en hij start wat voor zich uit. De wind die blaast in die jas omhoog en hij mompelt vanaf nou recht vooruit.

opeens duister, het is al avond. Ook de muziek, het zoele lijf, ogen lacht, zo fel belogen. Zeg toch je

0: maar het scheiden ik hier is nooit fout. Net stond in de krant, wat was er aan de hand? Is het vast een of ander vreemd plank? Ze maken hem van kant. Heb ik gehuurd als het terugkomt naar Nederland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

kleine kurkjes. Dat is een hoop geroddel. En of het allemaal voor is, dat geeft het niet om. Maar iedereen pleppert en plappert dat nou. En plant zo'n nieuwe werkelijkheid aan.

volgens mij woont dat nou nog. Dus Henny, maak het niet druk. De mensen kunnen zeggen wat ze willen. Ik kom bij dit nummer, hoor. Het is verhoogd.

0: En of we dan nog Danny heet of Henny, dat weet ik ook niet.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

storm af. Want kun je toch niet voorstellen dat hij zo om voordoen stort, in ieder geval. Maar ik moet mij al raar vergissen, als dit niet je foto is. Het kan, denk mij, als niet missen, ondanks dat ik je vlechten mis. Ik herken je ogen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go-Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, even zien of het thuis is.
2: Ox, bidden nu alweer?

aan dinosauriërs, ik heb het zelf gezien, die met hun stormkoken dreigend hun bossen dienen. Die wezen als kabouters de plek van aanval aan, om oorverdovend krijkend

de grond. Mensen stonden te kieken met hun mond. Door welke kaan zon straks de lamme silo's vaal. Stoffige inhoudsresten

Starke, stoere silo's, handstieweke die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bepaalden strak en duidelijk, waar stad stevig lag. Naast de toren de eerste, dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters slenterden sloom heen en weer. Zoom niet overzien, de silo's gewoon toch neer. Nog een wel overwogen doodsteek en het karwei is af. En vertraagd let het gevoorte zich neer met een doffe plof. Sensatiezieke publiek stoeft paniekerig uiteen. Medelied met de starende silo's en vergiening. En als de stofwolk is verwijderd en de loktop kloort, linger dode silo's.

sterke store silo's, aanstevige die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bebouwden strak en duidelijk, waar stad stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag.

0: raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond.
1: Als hij denkt dat er meer is dan het, dan huurt haar leven een donker gries couplet. Die goos niet in zwiet te zeuken. Maar als duizend zonnen schitteren boven Kabul, dan zal ze begrijpen wat ik bedoel.
2: Wat?

je trebek. Kom dans ook jij slomme, ik vul niet zo leeg. Door dat lachende kieken en dat frisse gezicht. Hij dat moet altijd die spulzachtigheid. Alleen als ze vrij zijn, niet in de beste tijd. Ze moest eens wetten wat ze heeft aan de richt.

Is everybody voting pastor?

Jetzt wacker worden, kleeg ik zacht in bed. En heb heel sneaky voor mezelf een kopje thee gezet. Zolang ik slaap ben ik ontspannen, pak ik dit moment. Maar als hij dan wakker wordt, vliegt de commando's door de tent.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als het boete stormt, dan ben ik bij de. En langs het venster gliet de morgen. Met die ogen vroeg ze, kom bij me. Dat had ze nooit met huurt gedaan. Drief op de golfslag van gedachten. Het is boete guur, ik ben alleen. Het geeft u vandaag nog met die nachten. Alleen met mijn herinnering. Wat doet het geweest is, ligt nu zonder.

Der Wind ist still, der Strom geht liggen. Er ist geen plaats für Nostalgie. Ich pak het leven bij de heuren, want vroeger is nu echt voorbij. En mijn gedanken werden milder, al ben ik er maar nog alleen.

uit de bol. Donderdag om 7:00, ik lag lang uit voor de tv. En ik weet nog dat mijn vrouwen vanmorgen zeegooi vanavond mee. De winkels bin tot 11:00 open, er bent artiesten op de markt. Wij gaan dan een pulsie kopen, we hebben bijna alweer een week gewaard. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 7:50, nog een kijken naar het Nijs. En ik weet nog dat ik dacht, nou de stad is een hele reis. En mijn vrouwen nog niet teruggekomen, want ze had een barbecue. Langzaam bekrupt mij de gedachte, Sugarly Hooper, fuck you. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 9:00, mijn kinderen vertrekken naar de stad. Nou, ze kreeg van mij de zegen, die koele wijn, die kan mij wat. Zag van de weken nog van hien, boom op dak van het politiebureau. Interessant kijken naar de antennes, dat was pas een leuke show. Kom van de dag aan. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 9:50, weer langzamerhand in het dut. En op de markt speelde Paganini 24/7 en de hele flut. En ik droomde van het verleden, echte Steenwijkers op de markt. En wat wij toen met z'n allen deden, wordt nou niet meer op een markt. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 11:00, eindelijk komt mijn vrouw het thuis. Ik heb er geen zin meer om te swingen, het is zo lekker stil in huis. En bij de biep kijk Marcel de Groot, in het scherpe volle licht. Bij de stunt en bij het pandje, gaan de deur nog lang niet dicht. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag nacht 4:00, Eleveld lukt nog met wat siepels. Voor de hamburgers van de buurman, Jovink en de voederbietels. Rieden stevig door de nacht, lekker vrij en onbezonnen. Zoals dat in de nachten kan, vast niet beteld met cadeaubon. Nacht van Steenwijk, wat een drok.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day, dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

stil en gebroedelijk tussen het riet, Ahmed en Yusuf, wel kent ze niet. Ahmed uit Syrië vluchtte hierheen, zonder familie, helemaal alleen. Yusuf uit Afrika kwam in een boot

Ze doet Jons Hoeven en Piet met en Ahmed Witstoels. In bij goede zorg het geweld en het vuur, want door in die prachtige Drijze natuur van Ahmed en Brozem en Jons Hoeven al en drie uur geluk.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

die 60. Oma, wat vuil ik miriek. Genoeg leefde om te geven en veel plezier in het leven. Die 60.

wat ligt voor ons nog in verschiet? Wat gedaan is, dat komt niet meer terug. Het mooiste zullen we bewaren. Ik doe het nu wat rustiger aan. Dat op het gejaagde wil ik niet.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat.